0: losing time.
1: Ja, dan heb je wat even voor Hans, kom uit de Tanya Tucker. May would you lay with me in the field of stone?